Podelen vam wij zijn iedag ook. Maar daar zijn we dus een tijdje ook zo wel mee als ik wel ringt. En dan zijn praktijksmeldingen voor de ene met andere. We hopen elkaar te hyggelijke vrijdagavond. Ik laat me ook hier op Jera. Die zijn op Jera dan kveld. Daar waren Alf, Toen Helen, Jon Rune en Hilda. Daar zijn we nacht in nacht. Maar ook sover godt. Og ha en herlig pinsehelg. På gjenhør, det blir neste fredag, sånn ca. 23.00. Ha en glimrende uke, og sove godt og drøm søtt.

Ja, Heidi Heuken met melodieën uit een dijk. Of vrijdag kunnen we denken als de Lawrence Reynolds, Demol, Hank Williams song.